Radio Razo for everyone, everywhere, every time.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat die er zouden komen. Hij zegt bij zijn plan te blijven als Hezbollah de aanvallen tegen Israël niet staakt. Trump zegt dat hij toezeggingen heeft gekregen dat er geen aanvallen meer komen. Tijdens het telefoongesprek zou Trump Netanyahu onder meer knettergek hebben genoemd, melden Amerikaanse media. Trump zou verder hebben gewaarschuwd dat het bombarderen van Beirut Israël verder zou isoleren. Denemarken krijgt een centrumlinkse regering. Maar gemakkelijk ging het niet, want premier Mette Frederiksen moest er 2 maanden over onderhandelen. Later vandaag wordt er meer bekendgemaakt over de coalitieplannen. En morgen wordt de nieuwe minister Ploeg gepresenteerd. En kan Frederiksen beginnen aan haar 3e termijn als premier. Bij een bedrijf in Heerhugowaard is gisteravond iemand doodgestoken. Volgens de politie raakten 2 anderen gewond. Ze liggen in het ziekenhuis. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Wat er is gebeurd, dat is volgens de politie nog onduidelijk. De dienst sociale interventies omsingelde korte tijd het gebouw in Heerhugowaard. Er is nog niemand aangehouden. De politie roept getuigen op zich te melden. En in Toronto, in Canada, heeft de politie een grote partij nagemaakte WK-voetbalartikelen in beslag genomen. Die hebben een geschatte waarde van 3,5 miljoen Canadese dollar. Het gaat onder meer om 16.000 shirts, petten en vlaggen van bekende sportmerken en 2 valse wereldbekers. Er zijn 2 mannen opgepakt. Het weer nog. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen er dan buien. Die kunnen pittig zijn. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag wordt het bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. Windstoten tot wel 75 km per uur. Het wordt 19 tot 23 graden. En de rest van de week blijft het ook onstuimig. Dit was het NOS Journaal.
1: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.

0: Ben 2.
1: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Radio Raso for everyone, everywhere, every time.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht weer meerdere Oekraïnse steden bestookt met raketten en drones. In Dnipro, in het oosten van het land, zijn zeker 4 mensen gedood. 16 anderen raakten gewond. In hoofdstad Kiev is brand uitgebroken in meerdere flats, een polykliniek en bij een benzinestation. Er zijn zeker 14 gewonden. Ook in Kharkiv vielen gewonden, onder wie een 11-jarig meisje. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De website en de app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar. Klanten kunnen daardoor niet bij de cryptomunten die ze hebben gestald bij de sponsor van voetbalclub Feyenoord. Knaken zegt in een verklaring dat het alle activiteiten heeft gestaakt omdat het niet de juiste licentie zou hebben. Bij het bedrijf konden klanten euro's omzetten in cryptomunten zoals de bitcoin. Het is niet duidelijk of klanten hun cryptomunten nog terug kunnen krijgen. Volgens de regionale omroep Rijnmond spelen de problemen al sinds afgelopen vrijdag. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam heeft een aantal gezonde stokstaartjes laten inslapen. Volgens de dierentuin waren er spanningen tussen de mannetjes en moet dit ervoor zorgen dat de rust weer terugkeert. Blijdorp erkent dat het een drastisch besluit is en zegt dat er naar gekeken wordt om een andere oplossing te vinden. Maar ja, de stokstaartjes aan een andere dierentuin bijvoorbeeld slijten, dat is niet gelukt. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag wordt het bewolkt. Soms stevige buien en kans op onweer. En windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
2: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

for everyone, everywhere, every time.

Radio Raso for everyone, everywhere, every time.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. Rusland heeft vannacht weer meerdere Oekraïnse steden bestookt met raketten en drones. In Dnipro zijn zeker 4 mensen gedood, 16 mensen raakten gewond. In de hoofdstad Kiev is brand uitgebroken, onder meer in meerdere flats. Er is 1 dode en er zijn zeker 14 gewonden. Ook in Kharkiv vielen gewonden, onder wie een 11-jarig meisje. Bij een bedrijf in Herugowaard is gisteravond iemand doodgestoken. Volgens de politie raakten 2 anderen gewond. Ze liggen in het ziekenhuis. Hoe ze eraan toe zijn, dat is niet bekend. Wat er is gebeurd, is volgens de politie nog onduidelijk. De dienst speciale interventies omsingelde korte tijd het gebouw in Herugowaard. Er is nog niemand aangehouden en de politie roept getuigen op om zich te melden. En in een jaar tijd hebben slechts enkele tientallen gemeenten gewerkt aan een lokaal hitteplan. Dat blijkt uit een inventarisatie van het Rode Kruis en provincies en gemeenten. In totaal hebben nu 128 van de 342 gemeenten zo'n hitteplan dat hulp moet bieden bij extreme warmte. De overheid wil minimaal 180 van zulke lokale hitteplannen hebben. Dat is volgens betrokkenen nodig, omdat de zomers in Nederland steeds heter worden. En vooral voor kwetsbare mensen of voor mensen die buiten werken is het goed om beschermd te zijn tijdens periodes van hitte. Het weer: vanuit het zuidwesten komen er buien aan. Later vandaag ook zon, maar in de middag weer stevige buien met kans op onweer, veel regen en windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Morgen dan is er een mix van zon en wolken en ook soms een bui. Dan wordt het een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
2: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag, op Salto TV en altijd via salto.nl.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Netbeheerder Liander krijgt steeds meer aanvragen voor een zwaardere stroomaansluiting. Met name huishoudens willen meer stroom, bijvoorbeeld voor een warmtepomp of een laadpaal. De wachttijd loopt steeds verder op door het te volle stroomnet. Vanaf volgende maand krijgen sommige aanvragen ook nog eens voorrang.
1: We zien dat de veiligheid, of dat wat prioriteit heeft voor de samenleving, voorgaat. En heel concreet betekent dat een brandweerkazerne voorgaat op een huishouden dat bijvoorbeeld wil verduurzamen.
0: Netbeheerder Liander zag het aantal aanvragen dit jaar al met 50% stijgen. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt ook dat Hezbollah heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De nieuwste medicijnen tegen de huidziekte psoriasis werken ook bij een lagere dosering. Hierdoor hoeven patiënten minder vaak te worden geprikt, blijkt uit onderzoek van het Radboud UMC. De onderzoekers bekeken wat er gebeurde als er meer tijd zat tussen de injecties.
2: En dat hebben we vergeleken met mensen die gewoon de normale doseringen bleven gebruiken. En we hebben gekeken of daar verschil tussen was. En het blijkt dat de mensen die lagere doseringen succesvol konden gebruiken, dat heel goed ging.
0: Wie psoriasis heeft, heeft last van rode, schilferende plekken op hun huid. Die jeuken en doen pijn. Zo'n 500.000 Nederlanders hebben psoriasis. Nog te weinig gemeenten hebben een lokaal hitteplan, blijkt uit een inventarisatie van onder andere het Rode Kruis. Zo'n hitteplan moet kwetsbare mensen beschermen bij extreme hitte. De overheid wil minimaal 180 van zulke lokale hitteplannen hebben. Dat is volgens betrokkenen nodig, omdat de zomers in Nederland steeds heter worden. Het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Daarna even ruimte voor de zon, maar in de middag volgen stevige buien met kans op onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
5: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Radio Raso for everyone, from everywhere, every time.

espacio for everyone, everywhere, every time.

0: Paulien Bouwman met het NOS Journaal. De inflatie is tegen afgelopen maand naar 3,5%. Dat staat in een eerste raming van het CBS. Niet alleen benzine en diesel is weer duurder geworden.
1: We zien ook bij andere zaken dat de prijzen harder omhoog gaan. Bijvoorbeeld bij diensten. Dat zijn waarschijnlijk vooral prijzen van vakanties. En ook de consumptie in het buitenland. Want ja, Nederlanders denken ook al over de grens. Ja, in België en Duitsland is het ook allemaal een stuk duurder geworden.
0: De stijging van de inflatie komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Duizenden huishoudens proberen voor 1 juli een zwaardere stroomaansluiting te krijgen. Er gaan dan nieuwe regels in om overbelasting van het stroomnet te voorkomen. Netbeheerder Liander zag dit jaar al 9000 meer aanvragen dan in dezelfde periode vorig jaar. Huishoudens willen zo'n aansluiting voor een warmtepomp of een laadpaal. De wachttijden bij polyklinieken verschillen nogal per ziekenhuis. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit. Vooral bij de polykliniek maag-, lever- en darmziekten zijn de wachttijden lang. Die polykliniek kan steeds meer doen, maar er zijn ook steeds meer mensen met klachten. Dat komt door hun leefstijl, zegt deze arts.
2: Minder bewegen, toenemend gewicht, minder vezels, roken, alcoholgebruik zijn allemaal factoren die invloed hebben op klachten die met maag-, darm- en leverziekten te maken heeft.
0: In sommige ziekenhuizen kun je snel terecht, maar er zijn ook wachttijden van een jaar of langer. Als ouders het niet eens worden over de achternaam van een kind, moet het kind niet meer automatisch de naam van de vader krijgen. Daarvoor stemt de Tweede Kamer vandaag waarschijnlijk. Die regel is niet meer van deze tijd, vinden veel partijen. Zij willen een regeling die uitgaat van gelijkwaardigheid van beide ouders. Een kind moet in zo'n geval de achternaam van beide ouders krijgen in alfabetische volgorde. Het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Daarna even wat zon, maar in de middag zijn er weer stevige buien met kans op onweer, veel regen en windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.

0: Carien Bouwman met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht grootschalige raket- en drone-aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Zeker 10 mensen kwamen om, ruim 100 mensen raakten gewond. Onder meer hoofdstad Kiev werd hard getroffen, vertelt correspondent Christian Pauwen.
1: De tweede grootschalige aanval op de hoofdstad in 10 dagen tijd. Het was weer een gecombineerde aanval van drones en ruim 70 raketten, schrijft de Oekraïnse luchtmacht. Nou, daar zijn er tientallen van niet onderschept.
0: In Kiev stortte een flat van 24 verdiepingen in. Het dodental van de Russische aanvallen loopt waarschijnlijk nog op. Het aantal mensen dat bij de voedselbank moet aankloppen is vorig jaar weer gestegen. De jaren daarvoor werden het juist steeds minder, maar de armoede is weer toegenomen. Er kwamen vooral meer werkende armen bij en ouderen met alleen een AOW-uitkering. In totaal kwamen er vorig jaar zo'n 11.000 klanten bij. Ook ging de voedselbank vorig jaar actief op zoek naar mensen die wel recht hadden op hulp, maar nog onder de radar bleven. Zo'n 200 inwoners van Breskens in Zeeuws-Vlaanderen zijn vanochtend geëvacueerd. Er wordt een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. De inwoners zijn er volgens de burgemeester rustig onder.
2: Ja, de meeste mensen weten dat dit kan gebeuren. Het is meer voorgekomen in Breskens. Dus voor de meeste mensen is dit iets van er is weer een bom gevonden. We weten wat er van ons verwacht wordt.
0: De bom die vandaag onschadelijk wordt gemaakt is een Britse 500 ponder. Die werd gevonden tijdens bouwwerkzaamheden. Baby's van ouders die het niet eens worden over de achternaam van het kind krijgen voortaan allebei de achternamen. Daar stemt de Tweede Kamer vandaag voor. De oude regel dat het kind automatisch de naam van de vader krijgt is achterhaald, vinden veel partijen. Het weer. Vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien, ook met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Bontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.

Thank you very much.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn vannacht 11 mensen gedood. Ook raakten tientallen mensen gewond. In hoofdstad Kiev raakten flats beschadigd en brak er brand uit bij een polykliniek en een benzinestation. Een gebouw stortte deels in, waardoor mensen vast kwamen te zitten onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurden de Russen meer dan 650 drones en 70 raketten af. De aanvallen waren vooral gericht op Kiev, Dnipro en een aantal steden in het oosten van Oekraïne. Het aantal mensen dat bij de voedselbank moet aankloppen is vorig jaar weer gestegen. De jaren ervoor werden het er juist steeds minder, maar de armoede is toegenomen. Er kwamen vooral meer werkende armen bij en ouderen met alleen een AOW-uitkering. Ook ZZP'ers zijn steeds vaker afhankelijk van de voedselbank. In totaal waren er vorig jaar 155.000 klanten van de voedselbank. Dat is een stijging van 11.000. De voedselbank ging vorig jaar ook actief op zoek naar mensen die wel recht hadden op hulp, maar nog onder de radar bleven. De inflatie steeg afgelopen maand naar 3,5%, meldt het CBS. In april was dat nog 2,8%. Vooral benzine en diesel werden duurder in mei door de blokkade van de Straat van Hormuz. Ook de prijzen van vakanties zijn gestegen. Meteorologen waarschuwen voor de komst van El Niño, een terugkerend fenomeen dat over de hele wereld voor allerlei weersextremen zorgt. De Wereld Meteorologische Organisatie verwacht dat er komend najaar een bijzonder sterke El Niño ontstaat. Het water in de Stille Oceaan warmt dan sterk op en daardoor valt er in sommige delen van de wereld extra veel regen. Op andere plekken is het juist extreem droog. De VN noemt de verwachting een urgente waarschuwing. De vorige El Niño in 2023 leidde in Nederland tot het warmste jaar ooit gemeten. Het weer vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien, ook met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
2: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne zijn vannacht 11 mensen gedood. En ook raakten tientallen mensen gewond. In hoofdstad Kiev raakten flats beschadigd en er brak brand uit bij een polykliniek en een benzinestation. Een gebouw stortte deels in, waardoor mensen vastkwamen te zitten onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurden de Russen meer dan 650 drones en 70 raketten af. De aanvallen waren vooral gericht op Kiev, de Dnipro en een aantal steden in het oosten van Oekraïne. Een restaurant in het Noord-Hollandse dorp Weidenes is vannacht verwoest door brand. De politie denkt dat het vuur is aangestoken. Op de muren stonden racistische leuzen geschreven en teksten als oprotten. Het gaat om een restaurant met onder meer Turkse specialiteiten. De brand in Weidenes ontstond even na 3 uur vannacht en rond 7 uur was hij onder controle. Het restaurant moet als verloren worden beschouwd. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de brand en de aangetroffen leuzen. De Wereldmeteorologische Organisatie waarschuwt voor een bijzonder sterke El Niño vanaf komend najaar. Het water in de Stille Oceaan warmt dan sterk op, daardoor valt er in sommige delen van de wereld extra veel regen. Op andere plekken is het juist extreem droog. De VN noemt de verwachting een urgente waarschuwing. In Breskens wordt een bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Zo'n 200 inwoners moeten daarvoor hun huis uit. De meeste mensen gaan gewoon naar hun werk of naar familie. Voor anderen is opvang geregeld. Waarschijnlijk mogen ze vanmiddag weer terug. In Breskens worden regelmatig bommen en andere munitie gevonden. Het Zeeuws-Vlaamse dorp werd op 11 september 1944 zwaar gebombardeerd tijdens de Slag om de Schelde. Het weer: vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien, dan ook met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
2: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Tweede Kamerlid Esma Lala verlaat de landelijke politiek en wordt wethouder onderwijs en jeugdzorg voor Pro in Amsterdam. Op sociale media noemt ze haar tijd in de Tweede Kamer bijzonder, intens en leerzaam. In Amsterdam wil ze terug naar plekken waar politieke keuzes direct zichtbaar zijn, zoals op scholen. Vorig jaar lekte uit dat Lala had gesolliciteerd naar de functie van burgemeester van Tilburg. Daarover ontstond commotie, omdat zij net op een prominente plek op de kieslijst van GroenLinks-PvdA stond, achter lijsttrekker Klaver. Ze had de partij niet op de hoogte gebracht van haar sollicitatie. Bij een protest tegen de komst van een Amerikaans ebola-centrum in Kenia zijn 2 doden gevallen. Volgens de organisatie van het protest zijn de 2 doodgeschoten door de politie, maar die zegt van niets te weten. Amerika wil voorkomen dat ebola de VS bereikt. En daarom moeten Amerikanen die zijn blootgesteld aan het virus opgevangen worden in een quarantainecentrum op een militaire basis in Kenia. De demonstranten zijn bang om besmet te raken als patiënten in de buurt worden opgevangen. In Kenia zijn nog geen gevallen van ebola vastgesteld, wel in buurland Oeganda en in Congo. Een restaurant in het Noord-Hollandse dorp Weidenes is vannacht verwoest door brand. De politie denkt dat het vuur is aangestoken. Op de muren stonden racistische leuzen geschreven en teksten als oprotten. Het gaat om een restaurant met onder meer Turkse specialiteiten. Niemand raakte gewond. Ajax heeft een nieuwe trainer, de Spanjaard Michel. Dat meldde onder meer de Telegraaf en VI. Hij zou met de Amsterdamse club een akkoord hebben bereikt over een contract voor 2 jaar. Volgens de Telegraaf neemt Michel zijn eigen stafleden mee en wil Ajax ook nog een assistent aan die staf toevoegen. Michel was de afgelopen 5 seizoenen de trainer van Girona. Bij Ajax wordt hij de opvolger van interimtrainer Oscar Garcia. Het weer: vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

XO Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Staalbedrijf Tata Steel heeft het contract met de nieuwe directeur Donald Pols al na één dag beëindigd. Aanleiding is onderzoek van NRC, waaruit blijkt dat Pols in zijn studententijd in Zuid-Afrika leider was van een extreemrechtse studentenbeweging. Die streed tegen de anti-apartheidsorganisatie ANC. Tata Steel zegt dat dat niet bij het bedrijf bekend was en gaat daarom niet verder met Pols. Rond zijn overgang naar Tata Steel was veel te doen, omdat hij jarenlang het boegbeeld van Milieudefensie was. In die functie was hij een van de grootste bestrijders van de milieuvervuiling van grote bedrijven. De Oekraïense president Zelensky heeft de VS opnieuw gevraagd om raketten voor het luchtverdedigingssysteem. Hij deed die oproep na de grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne vannacht. Daarbij vielen zeker 16 doden en meer dan 100 mensen raakten gewond. Zelensky zegt dat hij rekent op de steun van de partners na deze aanval. In Breskens is een bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. De bom wordt in een vrachtwagen afgevoerd en op een andere plek tot ontploffing gebracht. Vanwege de bom moesten zo'n 200 inwoners hun huis uit. Zij mogen pas terug als het weer veilig is. De vliegtuigbom werd in maart gevonden bij werkzaamheden in een straat. In Breskens worden regelmatig bommen en andere munitie gevonden. Het Zeeuws-Vlaamse dorp werd op 11 september 1944 zwaar gebombardeerd tijdens de slag om de Schelde. Shorttrekker Itzhak De Laat heeft een punt achter zijn carrière gezet. De Laat haalde dit jaar goud met het aflossingsteam tijdens de Olympische Spelen. Dat was het grootste succes uit zijn loopbaan, al kwam hij zelf in de finale niet in actie. De 31-jarige De Laat won ook 3 keer aflossingsgoud op WK's. Individueel is zilver op de 1500 meter bij de WK van 2021 in Dordrecht zijn beste resultaat. Het weer, ook vanmiddag vallen in het hele land buien, soms met onweer en windstoten. In het noordoosten is het nog ruim 20 graden, elders is het koeler. Morgen een mix van wolken en wat zon met soms een bui. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
2: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.

0: Finally.
1: Sí. Bien.

Hi.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist tegen 4 verdachten levenslang in het hoge beroep van het liquidatieproces Marengo. 13 verdachten in deze zaak hoorden vandaag hun strafeis. Hoofdverdachte Ridouan Taghi zit daar niet bij. De eis tegen hem volgt later. Zijn zaak loopt uit omdat er geen advocaten gevonden kunnen worden. Het Marengo-proces draait om 6 liquidaties en meerdere pogingen tot moord. Eerder eiste het OM tegen 6 mensen levenslang. De rechtbank legde die ook 3 keer op, onder andere aan Taghi. Na 1 dag moet de nieuwe directeur van Tata Steel alweer weg. Het staalbedrijf beëindigt het contract van Donald Pols omdat hij leider is geweest van een extreemrechtse studentenbeweging. Dat blijkt uit onderzoek van NRC, maar het was niet bekend bij Tata Steel. Deze studentenbeweging streed tegen de anti-apartheidsorganisatie ANC in Zuid-Afrika. De Oekraïense president Zelensky heeft Amerika opnieuw gevraagd om raketten voor het luchtverdedigingssysteem. Hij deed dat na de grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne vannacht, waarbij zeker 18 doden vielen. Vooral ballistische raketten kwamen door de luchtverdediging heen. Het vliegverkeer van en naar België ligt de komende uren stil vanwege een nieuwe staking bij de luchtverkeersleiding. Vliegveld Brussels Airport heeft dat gezegd tegen Belgische media. Luchtverkeersleiders maken zich zorgen over de komst van een digitale verkeerstoren in Wallonië, waardoor zij minder nodig zijn. Door een spontane staking vannacht lag het vliegverkeer op de Belgische luchthavens al urenlang stil. Nu hebben de verkeersleiders aangekondigd dat ze rond deze tijd opnieuw het werk neerleggen tot 9 uur vanavond. Het weer. Ook vanmiddag vallen er in het hele land buien, soms met onweer en windstoten. In het noordoosten is het nog ruim 20 graden. Elders is het koeler. Vanavond wordt het geleidelijk droog. Morgen een mix van wolken en wat zon, met soms een bui. En dan wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een voetbaltrainer uit Vlissingen die honderden jeugdvoetballers filmde in kleedkamers moet 5 jaar de cel in. De man, die ook docent was, is daarnaast veroordeeld voor het seksueel misbruiken van een oud-leerling. Volgens de rechtbank heeft de man zijn functie ernstig misbruikt. Hij maakte 15 jaar lang stiekem foto's en video's van ruim 500 jongens van 10 tot 14 jaar. Dat gebeurt bij clubs in Zeeland. De man uit Vlissingen heeft alles bekend en zegt dat hij de beelden nooit heeft verspreid. Het vliegverkeer van en naar België ligt de komende uren stil vanwege een nieuwe staking bij de luchtverkeersleiding. Luchtverkeersleiders maken zich zorgen over de komst van een digitale verkeerstoren in Wallonië, waardoor zij minder nodig zijn. Het vliegverkeer van en naar België ligt waarschijnlijk stil tot 9 uur vanavond. Het Openbaar Ministerie eist tegen 4 verdachten levenslang in het hoge beroep van het liquidatieproces Marengo. 13 verdachten in de zaak hoorden vandaag hun strafeis. Hoofdverdachte Ridouan Taghi zit daar niet bij. De eis tegen hem volgt later. Zijn zaak loopt uit omdat er geen advocaten gevonden kunnen worden. Het Marengo-proces draait om 6 liquidaties en meerdere pogingen tot moord. Eerder eiste het OM tegen 6 mensen levenslang. De rechtbank legde die ook 3 keer op, onder andere aan Taghi. Nederlandse voetbalfans die voor het WK voetbal naar de VS reizen moeten rekening houden met extra reistijd. Daarvoor waarschuwt de ambassade in Den Haag. Op Amerikaanse vliegvelden wordt grote drukte verwacht, vooral bij de douane. De ambassade adviseert reizigers om alle papieren op orde te hebben. Internationale hulporganisaties waarschuwen dat fans mogelijk ook tegengehouden kunnen worden vanwege uitspraken op sociale media of deelname aan pro-Palestijnse protesten. Het WK in de VS, Canada en Mexico begint volgende week donderdag. Het weer, er trekken felle buien over het land met hagel en onweer. Het is 19 graden aan de kust tot 23 in het midden en oosten. Morgen begint opnieuw regenachtig, later droog en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Donald Pols geeft toe dat hij in Zuid-Afrika lid was van de extreemrechtse beweging Afrikaner Studentenfront, ASF. In NRC spreekt hij van verwerpelijk gedrag en foute standpunten. Pols maakte onlangs de overstap van Milieudefensie naar Tata Steel in IJmuiden. Daar werd hij na één dag ontslagen toen NRC berichtte dat hij begin jaren 90 voorman was van de ASF. Die beweging verzette zich tegen de afschaffing van de apartheid en tegen de ANC van Nelson Mandela. Pols zegt erover in NRC dat hij een weg koos waar hij nu met walging op terugkijkt. In Oeganda zijn 6 nieuwe ebola-besmettingen vastgesteld. Dat heeft het ministerie van Gezondheid bevestigd. Daarmee komt het aantal op 15 besmettingen. In buurland Congo is het aantal bevestigde ebola-besmettingen volgens de Wereldgezondheidsorganisatie opgelopen tot 321. Ruim 100 mensen worden nog onderzocht op het virus. Oeganda sloot de grens met Congo afgelopen week vanwege de opgelopen besmettingen daar. De WHO is tegen het sluiten van de grenzen, omdat mensen dan naar andere landen proberen te gaan via bijvoorbeeld rivieren, zonder dat ze getest zijn. Een voetbaltrainer uit Vlissingen moet 5 jaar de cel in omdat hij jarenlang honderden voetballertjes filmde in kleedkamers. Dat gebeurde bij clubs in Zeeland. Hij kon zo'n 15 jaar zijn gang gaan. De man, die ook docent is, is daarnaast veroordeeld voor het misbruiken van een oud-leerling. De politie heeft 2 verdachten aangehouden voor de dodelijke steekpartij van gisteravond in Heer Hugo Waard. Het gaat om een man van 65 uit Zaandam en een man van 44 uit Velzen. Ze raakten zelf gewond bij het incident. Daarna werden ze naar het ziekenhuis gebracht en daar zijn ze aangehouden. De identiteit van het omgekomen slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Het weer, felle buien trekken over het land met hagel en onweer. Het is 19 tot 23 graden. Vannacht is het droger met opklaringen. Morgen opnieuw regen en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
2: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag, op Salto TV en altijd via salto.nl.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen in Nederland. De rivierkreeft eet waterplanten en diertjes op, waardoor sloten leeg raken. Stichting Het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie vanmiddag aangeboden aan de Tweede Kamer. De inzet is een landelijke aanpak om de populatie terug te dringen. Er zijn wel proeven gedaan met het afvangen van de rivierkreeft, maar een duidelijke oplossing is er nog niet. 6 Amsterdammers zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van 38 miljoen euro. Het OM zegt dat de mannen hebben gefraudeerd met subsidies en zorggeld door facturen te vervalsen. En ook worden ze verdacht van handel in verdovende middelen. Volgens het Parool zou het geld zijn witgewassen voor criminelen die bekend zijn in de regio Amsterdam. De arrestaties waren 2 weken geleden. Sindsdien zitten de 6 mannen vast. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Donald Pols geeft toe dat hij in Zuid-Afrika lid was van de extreemrechtse beweging Afrikaner Studentenfront ASF. In NRC spreekt hij van verwerpelijk gedrag en foute standpunten. Pols maakte onlangs de overstap van Milieudefensie naar Tata Steel in IJmuiden. Daar werd hij na 1 dag al ontslagen toen NRC berichtte dat hij begin jaren 90 voorman was van de ASF. Die beweging verzette zich tegen de afschaffing van de apartheid en tegen het ANC van Nelson Mandela. Pols zegt daarover in NRC dat hij een weg koos waar hij nu met walging op terugkijkt. Anna van der Breggen heeft in de Giro d'Italia de eerste plaats gepakt in het algemeen klassement. Ze won overtuigend een klimtijdrit van bijna 13 kilometer in de Dolomieten. Ze was ruim een minuut sneller dan de nummers 2 en 3, Marlen Reusser en Demi Vollering. Van der Breggen start morgen in de roze leiderstrui. Het weer. Er trekken felle buien over het land met hagel en onweer. Het is 19 graden in de kustgebieden tot 23 in het midden en oosten. Vannacht is het droger met opklaringen. Morgen opnieuw regen en dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.

And you've been gone too long. And when you

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Verschillende hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek. Volgens het horecaconcern Hospex zijn zeker 100 hotels en hun gasten de dupe. Gasten die hadden gereserveerd kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. Het datalek zit vermoedelijk in een gezamenlijk systeem waar hotels gebruik van maken, zoals bij boekingen. Hospex zegt dat er dagelijks tientallen phishingberichten worden verstuurd met betaalverzoeken. Het bedrijf adviseert klanten hun reservering goed te controleren. De politie heeft twee verdachten aangehouden voor de dodelijke steekpartij van gisteravond in Heer Hugo Waard. Het gaat om een man van 65 uit Zaandam en een man van 44 uit Velsen. Ze raakten zelf gewond bij het incident. Daarna werden ze naar het ziekenhuis gebracht en daar zijn ze aangehouden. De steekpartij was gisteravond rond 19:30 op een bedrijventerrein in Heer Hugo Waard. De identiteit van het omgekomen slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen. De rivierkreeft eet waterplanten en diertjes op, waardoor sloten leeg raken. Stichting het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie vanmiddag aangeboden aan de Tweede Kamer. De inzet is een landelijke aanpak om de populatie terug te dringen. Er zijn wel proeven gedaan met het vangen van de rivierkreeft, maar een duidelijke oplossing is er niet. 6 Amsterdammers zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van 38 miljoen euro. Het OM zegt dat de mannen hebben gefraudeerd met subsidies en zorggeld door facturen te vervalsen. En ook worden ze verdacht van handel in verdovende middelen. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Het weer. Er trekken felle buien over het land met hagel en onweer. Het is 19 graden aan de kust tot 23 in het midden en oosten. Vannacht droger met opklaringen. Morgen dan opnieuw regen en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
2: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag. Op Salto TV en altijd via salto.nl.
3: Let me turn the lights down real low, baby.

0: Als het over de Bijlmer gaat, hoor je het hier bij Razo, het officiële radiostation van Amsterdam Zuidoost.
1: Amsterdam en omgeving. Dit is Radio Zuidoost.
2: Out in the street, Razo sounds so sweet.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Salto.nl en 105.2 FM in de ether.
2: Razo got the power. In our hometown. Radio Razo vs the Crown.
4: So long are you de la misery, so long are we gaji ala day. Ik heb een tuintje in maat. Yeah man, dit is Damaru en ook to me en Arki Radio Razo op 105.2 FM. En if you dit op internet, razoamsterdam.nl. Ik ben Damaru.

0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. De 105.2 FM Ether. Het is jouw eigen radiostation. Het is Razo Radio.
1: Razo, de multiculturele radio van Nederland.
2: Dit is Razo.
3: Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. 105.2 Ether, Radio Amsterdam Zuidoost. Luister elke dag naar Razo. Op de 105.2.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. De broer van Bolle Jos, Harry, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij op 17 mei werd aangehouden in Istanbul. Vandaag landde hij op Rotterdam De Heek Airport. Minister Van Weel bevestigt op X dat het de 50-jarige broer is van drugscrimineel Jos Leidekkers. Op verschillende plekken is de avondvierdaagse afgelast vanwege het slechte weer. Met name de verwachte onweersbuien maken dat de organisaties het niet aandurven om de wandeling door te laten gaan. In onder meer de provincies Drenthe en Overijssel is het wandelevenement op diverse plekken afgelast, waaronder in Zwolle, Hengelo, Coevorden en Meppel. In beide provincies is momenteel code geel afgegeven door mogelijk hevige onweersbuien en zware windstoten. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen. De rivierkreeft eet waterplanten op en beestjes, waardoor sloten leeg raken. Het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie aangeboden aan de Tweede Kamer. Want er moet iets worden gedaan, volgens de stichting.
1: Maak wetgeving, zorg voor coördinatie en zorg voor budget om dit echt aan te pakken. De rivierkreeft raken we niet meer kwijt in Nederland, maar de populatie moet nu sterk naar beneden om het systeem de tijd te geven om weer weerbaar te worden en weer een nieuwe balans te krijgen in onze sloten en poelen.
0: Er zijn wel proeven gedaan met het vangen van de rivierkreeft, maar een definitieve oplossing is er nog niet. Anna van der Breggen heeft in de Giro de eerste plaats gepakt in het algemeen klassement. Ze won overtuigend een klimtijdrit van bijna 13 kilometer in de Dolomieten. Morgen start zij dan ook in de roze leiderstrui. Het weer vanavond in het oosten en noorden buien. Vannacht klaart het op en blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 13 graden. Morgen wisselvallig en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.

2 juni, Among juni 2026, Tim Luka Yuru Damishi Takude. 10 minuten voor 7:30. Na je favoriete Arkidosu Raso. Wantromoro, Bemeresani, Egisani. In a Eter, Amanna 105.2. En via een website, Jargoa, www.raso020.nl. Daar zo we barrio di la lontu. Namu putaku de so aila aila. Lo putaka de wakamonti fasi na roko presi. En taki de fino monomo. So big up you nanga yukro. Of course, ala den trawe luisteraars. Teku big up. En una afkarding. You sap sama na you, say. Ja, daar hebben we maar een schietkoon aan.

Ja, den sama. Ja, den people. Fou de fou tang. Welik fou sabida. Ujom pogoina. Sadema ekari a memere mung. Kumo pofu 1 juni. Teleki 30 juni. Ja, de man takwang. Wan prins pari mung. En eigenlijk lik vooral of ons abida in Amunja da. Ja, wel of uno ebbesin eigenlijk wel op prins pari koma kandra de ori pe jolik bakatemtjing. Ik kan participeren eigenlijk tjentje prakseri volukotaki. Bewet dat voor nu eigenlijk de community hè. En bewang eigenlijk ja mijn prins pari boskopu samen char kon afisie toch dat is het volgende luko lekva assisteem loop voor creëer bepaalde day in a jaar hè, luko ja bi loop voor creëer bepaalde day in a jaar hè, luko

site. Yo this refi na den day that isabi so long ade man e speed contact e lukuno tap so one datum we celebrate so one sani. Da ade na you en gelukkig individu sa you odu na nga ade right because te elukatori moro fin fini like ek sempre Valentijnsdag, 14 februari. Right? Oké, dat is een dag ook toe. Dat is de man creëer. Dus, als systeem, o leg je uit. Dat soort day, ja. Je moet celebrate a lobby fairy, nanga je lobby wang. Eya, usap tak na wan commercial thing, right? Na wan mo, the man tak awan our money making business, right? Matoku so, we participer na de sort day dat day. And fugopchi zo moro fara, mika mi take a Valentine's Day like example, right? Da kodak kodak tapa day dat day. Yes, celebrate. A lobby fairy nanga you lobby wang. Right? Mada ofa nga den tradey. Said. Ofa nga den tradey. Ya toch, ana tap Valentine's Day wang. Ye waka lombay. Wan turo usu. Isabi, ja uma. And so forth, and so forth. Dus a wampti example, eh? En zo ook toen natuurlijk moederdag, vaderdag en alle den soort today. Sa a systeem creëer. Right? En te we talk about a systeem. A systeem nou een heer orga, hè? Zo imsheen. Nou een heer orga die een zoek of controle a samenleving, a libi makandra, hè? Dat na de man purpose eigenlijk voor controle a samenleving, voor mek robots, voor libisme eigenlijk. Dus voor programmeer je tonton, dat je like individu, je no man denk je moro, isabi, want alles aan sa de man eji yo, je tek nanga opo anu, en dan. Je hoort die staan vaste eigenlijk. Je hoort die vaste. Na den days dat hij maar je. En dan gaat hij dit tevreden. Right? Maar de prinspari, de valk prinspari. Voor denk je atori dat eigenlijk. Because they were talk about freedom. Dat je moest acties reven. Sana freedom die je. Ja, because we love uno e bari tak ai u free bisanga dati masana freedom giyo. Kar kong sana freedom giyo. Because a system for them eigenlijk, I go so deep that I go about blagasma wang moro. Ja, de mij betrek a heer grondtapu populatie. De man harkong in de man systeem dat ontak de man ne ker moro about no asma, no blagasma wang. En dat nasa a systeem me do. Isabi toch de mij programmeer a libi makandra. Voor de burger maar functioneer als like robot. Dan als de man draai je ede zodanig dat je, like individu, in het denk je morgen maar ide tevreden. Ide tevreden naar je huidige stand van zaken. Ide tevreden naar je

0: 9 tot 5. Alright? Maar om een ding. Ja, BG Srevi. Dat is een bon actie. Vooral tegen 9 tot 5. Is dat vast systeem dat je in de kondre om een ding hebt. Teidoro also. In Aktranga is geen weri. Ja? In Asen Moro en next. Kan de solisi boor Srevi no wan boor Moro. Na systeem. Dat is een exemple. Moro zijn idee natuurlijk, of course. Ze hebben de maïgie om het weekend. Vooral tegen 40 uur bang. 9 tot 5. 40 uur. Moende kom met Frida. Frida is door ons uitgeput. Dat je bij Satranga zonde wang. Moende. In een maand euro bijna in oma oppo. Because kin weri ete. Jaar in jaar uit. I fasi in a systeem. Ma ide tevreden. Nga sa e abe. Of if na sribi. So anfun e sribi. Da me ben kuno ere. O wiki. De sugomoro fara. Wat mi karwan tu eksempre konkba. Fou. They will talk about freedom. Sana freedom gi you. Because freedom, I'm a brady. They will talk about freedom. Yeah. The man do anga den gansa mafu. Omeni yari. Ratu sabi. And they will look at the day. Like baka temping. Sort freedom. Ukantaku abi. We hebben een vrijheid, of course, voor wasi, toan wasi, to opomante yuru we go wasi, toan nyang, we go nyang. Ja, to exemple. Saden gaan samen om bij abe. Ja. Maar sana echte freedom eigenlijk, die jullie individu. Sana echte freedom. Ja? A freedom. Fusa. Walof unu efeti. Die dedei. En dan me aben spesru to abu abra. Blagasma. Ja? A freedom sau efeti gi. Ja? Na a mentale part. A freedom zou weer fatigue na a geestelijke part. Loko, want to ya ripsa, di de man, bechar konadoro taki ya, ya 150 jaar afschaffing fukatibo, so bon fitting, ja. Da, ayer san be keina spotlight eigenlijk. San be keina spotlight. Ja, onlos ma be bidje ap interesse in a subject fukatibo. San in bidje orga, enzovoort, enzovoort. Sma di noiti, be wan ap wan san te maken na katibo. Be kon kisi interesse wan da san. De man pot wamptien yeke, futak en zo. I wampot, ja? June 6 if ne gitaki, hey, loko no. Aladen cultural, orga, aladen communities, solanga oani, uka orga den komakandra, ja? Fuma roko na un. Helingsproces voor dat en zo. Zie voor dat die de man betak abra a impact voor katibo den sporen. Ja, en Want tu jarig ba, me jere asan dati, eh? Dus dat peisje tak de maïta ankara natuurlijk tap apis dati. De effecten, zolang je lukt aan bepaalde programma online, ze op te maken naar akatibo history, dan rechtstreeks natuurlijk de maïta ankara tap apis dati. Wat oké is, by the way, is abi de effecten, die katide dei. Wees je de effecten eten, de sporen eigenlijk voor katibo. Sakatibo do. Nanga den bakatim ching. En look on. Yabi sama in a community, yeah, right? Di etaki. Tak deno e firi. Den e firi en din e firi no wang. Isabi no wang pain, no wang verdriet. De def den gewoon, isabi. Zo af de etake, loko, sadeng, voor ouders make me, before. Ja, de lek baka temtching, is ab zo af de sma etake, de nobel libi in ateng, en de no efira peng, enzovoort. Maar asan ego moro dipi. Because we like back at him ching, eh? Then spore a impact. A de ook to in un DNA system. Yeah? A DNA system for the na kumalinga. Right? Because in bereken van generatie op generatie. Sadesma make me, ja. Den grand bigisma sadem make me van generatie op generatie na zo'n trauma. Na zo'n trauma, trauma op trauma op trauma. Usaba pisse story toch? Usaba pisse story. Den tak trauma da usabigba soort zei me go, ja. Ala den pching, ala den pitani, di den man keri. Walof unu sap den story toch? U sabaning, Susanna Duple. U sap sa evil vrouw dat do. U sabi fakira baby toch? Di de bede in a boto. E fare. Dan. Wa African uma. Be oren baby in a anutok, in a boto, na desma e fare, u sabatori. Da op een gegeven moment a baby begin kree toch. Dan o, a Susanna Duple. Wa hogri soort, yobo uma, wetuma. Waka gona a African uma, da teka baby, toch. Hara baby poor uit de anu. Wakana baby. Sei fa boto, ja. Pusa edefa baby go in a liba, ja. Telek a baby kon stik. Hara baby poor baka uit a liba. Waka go meet a Afrika uma. Chara baby gang. Tega Afrika umata ki luku. No ane krei moro. Luku dis na one of the exemplar. Isabi. Isade wetis madu eigenlijk. Gedurende katibo. Isabi. Kapu anu. De soort breed zijn dat die echte breed kiri isabi anga densma bron densma libi terwijl densma beda libi bron densma gewoon levend weet je verkracht walo Afrika uma verkracht walo jongu umapchin. Weet je? En dan... Jos don denki tak, hey... Te we talk about dan im denki tak... Gewoon wan... Wan volwassa man. Ja, trouwens, mino wan kade man maere. Isabi, mikate ye chari srefi so... Ogri fasi... Da ine doro man. Isabi toch contact de witty boy... Without any apology. Isabi... Da... Im denki tak... So wan witty boy toch. Dat je op een bepaalde leeftijd bij de man dat je een volwassen persoon bent, je bent een adult. Zij dat je verkracht een jong meisje, ze kan de 12, 13 jaar. Ja, je leek biggie man. Weet je, boy. Dat. Te we talk about de sporen, de effecten voor katibo. Dat aan we exemple ook toe. Pe je shitak voor pe a pedofiel model voor pe akmopo. Ja? Wan man die abi wan bepaalde leeftijd. A man aan we so-called volwassena. Ja? Maar dan, je abi gemeenschap, toch? Dan gaan we een jonko meisje, die net doro. Die net doro wan adult eten. En net doro a zijn voor volwassenen eten. Ja, toch dat dan een exemple per de man tak je in a kondre dan. Je leek volwassenen, de man je kari wan pedofiel. Dus de soort sandisi betek presik ba in katiboten. Dus te we talk about a effect den sporen fu katibo dan in a ting no de sabe libina ini da ye shi walosan ete di etek presi dus de effecten. En so ook to they will talk about the effect and they will talk about a mental part. Isabi? Because it will archi bepaalde poko archi bong, eh? Ja toch? Because the brother Marley, Uncle Bob, the aman besingi emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Ja toch? Je verstand basa aan man zingen. Dus een mental part. Net op dat om focus. En ja, ook toet die DD 2026 om dan focus godoro tap a mental part. De man tak reset your mindset. Right? Dus te wil looken aan mental part. Toch? Da. Te we dik diki in a historia. Te we saisi be onderzoeken a historia. Met name a katibo historia so bon fitting. Dan we kon eigenlijk tot a conclusie tak. Isabi de weti boy. De duwa losani tap a psychologisch gebied. Ja, de man draaien de helemaal tot aan de grond. Isabi, waarbij de man bezet een wet in Suriname.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De broer van Bolle Jos, Harry, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij op 17 mei werd aangehouden in Istanbul. Vandaag landde hij op Rotterdam de Hague Airport. Minister Van Weel bevestigt op X dat het de 50-jarige broer is van drugscrimineel Jos Leidekkers. Op verschillende plekken is de avondvierdaagse afgelast vanwege het slechte weer. Met name de verwachte onweersbuien maken dat de organisaties het niet aandurven om de wandeling door te laten gaan. In onder meer de provincies Drenthe en Overijssel is het wandelevenement op diverse plekken afgelast, waaronder in Zwolle, Hengelo, Coevorden en Meppel. In beide provincies is momenteel code geel afgegeven door mogelijk hevige onweersbuien en zware windstoten. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen. De rivierkreeft eet waterplanten op en beestjes, waardoor sloten leeg raken. Het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie aangeboden aan de Tweede Kamer. Want er moet iets worden gedaan, volgens de stichting.
2: Maak wetgeving, zorg voor coördinatie en zorg voor budget om dit echt aan te pakken. De rivierkreeft raken we niet meer kwijt in Nederland, maar de populatie moet nu sterk naar beneden om het systeem de tijd te geven om weer weerbaar te worden en weer een nieuwe balans te krijgen in onze sloten en poelen.
1: Er zijn wel proeven gedaan met het vangen van de rivierkreeft, maar een definitieve oplossing is er nog niet. Anna van der Breggen heeft in de Giro de eerste plaats gepakt in het algemeen klassement. Ze won overtuigend een klimtijdrit van bijna 13 kilometer in de Dolomieten. Morgen start ze dan ook in de roze leiderstrui. Het weer vanavond in het oosten en noorden buien. Vannacht klaart het op en blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 13 graden. Morgen wisselvallig en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Bontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.

0: 2.
1: Ma bribi strukturu fu differenti invloeden voor Afrikaan spiritualiteit. Maar natuurlijk door de jaren heen naar grond. Vanaf begin eigenlijk al amango moxie ook toen a spiritualiteit voeding in gibrada ngasa dat u sabi. En zo ook amango moxie ook toen a spiritualiteit voor trafolko in Suriname. Dus maar dat aan tra story baka. Dus wa hier mix koffie impressie. En dat mix Suriname eigenlijk Suriname wan. Sana na wan spiritual kondre ata wan san sa uno mus forgiti so many different folko ala mal na ngane egi bribi strukturu de egi fasi fa de echa de srefi aye ye fasi stat na amo ye fu sana na kondre isabi mar dus wo focus wetan focus tap de effecta a mental part de spore. De sporen voor slavery. En Saaman doet eigenlijk dat mentale vlak psychologisch. Bij de valk principari voor Luko eigenlijk. Voor Saisi, voor Luko tak. Van je mindset de. Isabi peyet napo. En van je shaman. Isabi want. Toch je shi. Tide de itako alof uno. We te kaman kowon. Le kwan play san. Isabi. Solanga in jullie doro da. O alamala we weer een klederdag. Wat mooi is. Isabi milo ben. Je shi fa de uma ewa ka in den koto. Isabito, angade Anissa. Isabito, demanu weweru kamsa. Isabi ama moi ma des koda ai. No me kaman des otak. Isabi, de yobo ebo palgi uno. Oteng de baka tempching. Kanfir afreyait. Hoe zijn toch? Even hoe depend de. Ja toch? Want in jullie isabi u alamala u de falk in astemming. Isabi? Is dat want tak? Ayobe ebe palgi u, oten u, kan vier u vrijheid. Terwijl eigenlijk na alade de zo. Na alade vier. Onschrijf, free, vier, a vrijheid, vier, a dit takude, a bestaan. Takude, bikano, an of so, ude ja, uka gono tapuma. Iniwasama, abi en purpose, right? Iniwasama, abi en purpose for do. Ja? En, true freedom, eh? Dat want dat je schreef en bepaal die je schreef, toch? Va je een plan je alle de libe. Ja, te weet ook echt about true freedom. Ja, toch? Dus dat want je exemple. Ja, maar kom je goed aan focus op een mentale part. En look goed aan sana a mindset en reset a mindset. Because dat de principari. Isabi elek van befeteru nu di Jones no taki wettelijk van de man be potenso tak wa eeuw lang eigenlijk. Ja. Den before sma. No be abi a gelegenheid. Fu praktiseer. a African bribi strukturo. Bika de weti boy de man bechen lak leka afkrode. Ja tok, afkrode. So de man bekaren tok, afkrode. Dus voordat ede de man de pota wet. Kom op of ik me ben bo 1871. Teleki 1971. Wat hier heel lang. Right? En dus alle de soort zijn dat je na je denk ik dat Eva zij de mek want trafolko kan bepalen je je dat je bribi structuur na afkodrei. Right? Omdat enorme financierevi in je bribi structuur dat ook aan afkodrei. Maar ja, lekva al of uno sabi dat je gedurende katibo aan bij op een traoorzaak en de echte reden bij de eigenlijk dat de man bevrede. Isabi de man bevrede te de bigismaf uno. Isabi behori den prei. Isabi bakajari. No so stikam pe. Wel of de weti boy be konshi eigenlijk tak e sang na boven natuurlijke spirits en manifest in. A heilige cirkel. Voor de blanke smadisi. Voor de Afrikaan smadisi. Pedeman be kon vrede. Bikasi. Den bribi strukturu. Ne doro a level dati. Isabi. En drape je shikba. Taki. A makti de na uno. Na uno. Lek royal. Blakasma abi afrant wortu. Ja? Fusori. Den trafolku. Ja? A clean lefati. Right? Dus dat ben de a echte reden. Fudeman. Mekishi taki. De man be komport wan wet. En dan. De man charen trafasi kon. Isabi tak so genaamd abribi strukturu na afkodre. Ma na afkodre. De ino sapwansani. En ino de bekend. Nanga abribi strukturu. Fu wan trawan. Ja. En. Ama e charen wan soort. Angst gevoel kon na yo. Da ide fale kwik. Fu taki. Aina afkodri. Dus dat ben je haar werkelijke reden. En freedom, echte complete freedom, ik kon ook toe. Nanga peyulek baka temching, je tek baka, sademan betek voor jou, je teken baka. Ja? Im eigen ala desan baka lek fa de man betek yo Afrika neng isabi en de man gi yo wan weti boy neng ya toch want walof uno eneng Frederik van de Vries walo blaka umaneng Harriette van der weet ik veel Walo neng dine fit uno. De sortu neng dati ne fit uno. Isabi? En a ekte freedom na te yuma reset yuma mindset fa programmen dati en ala sansa de man betiki fiu ye teken baka ye jisre fwa Afrika neng. Toch? Drape ay bigin ba. Because in our spiritual sani, so the man e hori you psychologis instant. Ja toch, want in a African bribi strukturo, usabi a betekenis fusa wa neng echari, a krakti baka waning. Ja toch, te de man e pronouns yuning, dat de man sabitak e. Anen dis apu an bepaalde krakti. Dat meke shitak de Afrikan bradangasa in a continent walof den dape, de man ne play te wapching geboren, de man ge ngi apching. Wan voorlijk mooi neng die echari wan bepaalde krakti. Isabi? En dat nou een different mindset baka. Sa aweste jano sabi. De man ne rokoso. Isabi? Te de man ekis ti na fikaren tom. No so trus of weet ik veel soorto. Isabi? Neng. Vaarlijk simpel gewoon, maar ama no op no one betekenis. En dat ben je ziek, batak. Een level moro he, de man. Isabi, een detapwa hier tra level. Een detapwa hier tra level pe, een uwe roko moro nanga a consciousness. Isabi? Abaka consciousness. Isabi, a high level of thinking in a mindset. Right? Na so o dek bayar elek blakasma en adena yu lek individu fu sabi yu serefi baka fu reset a mindset en fu kom baka na yu egi blakas serefi. Right? Loko, ama ego dipe. Yeah? Dat meki doro in a program dipi taki anga de Music of Vibes. Want loko, wel of uno natuurlijk je hebt ook toetak kan de jullie individu je bent dekba in katiboteng right dat want dat kan de in attend dat je bent libikba je bent de wel libismakba sabe da kunu tapu in katiboteng. Ja, kan de ino sabi, kan de isabi. Right? Da in atenja, isabi idrai kombaka. Ja? Atapala wan sini kombaka take ya wan purpose inok ba ete. Do sa imus do. Right? Madam. Te isabi bijvoorbeeld, you like individu. Tak in attend dat you be libig ba. En suma you ben de in attend dat. En dan no di drai kom baka. Dan. I mus fu abi wam bigi purpose toch. Sa I mus seti. I mus fu abi wam bigi purpose. En dat a wan tra exemple baka. Sai peweshi tak anof soso ude jana grontapu. Right? Wala mala abi wan purpose for do and aroko mus do. Aroko mus seti. Right? Bika walof uno de tefride nanga alibi de welibi ja ina kondre. Ma yeshi tak moranga moro. Alibi se refi ja ina kondre ma ikon. Ja, aan mijn contranga. Aan olek fossi moro. Pede man be barita kolanta wan paradijs. No koris refiere. Right? Warki wam chimpoku evo. Ja, prins paritori. Udina. Amemremung. Ja. Kom op voor 1 juni, teleki 30 juni. En, Roko def do, isabi tok, wan san sa metak altijd, walokis akari, ma wan tu no mo, sa dwa roko, wan tu no mo, sa dwa roko, o memere dati. Ja, dus, kan de want to Archie man de Archie nono de wan prati wan bepaalde tori omtrent Katiboso Boon Fitting. Jullie welkom voor naar Kona Studio. Tap 020-737-1301. Ik kan praten van Prins Paribos Kopo. Ook toe omtrent natuurlijk tak Usabi, tak Tata Kondre. De man no stemmen mee, de man no stemmen tegen, de man onthouden schreefi. In a biggie speech voor a huidige pres voor Ghana die amang bechar konadoro taki katibona amoro biggie crime satik a mensheid satik a humanity ja toch en de man ne don jare en usap tak awan political game bika usabi taki if je stemme mee in de soort conference dati dan te stemme mee da isabik ba tak apai ma muspai a reparation muskong a herstel muskong sa wan political game da tu sabi but simultaneously isabi amaf de ja Alexander Sakagwas Seranangrong amaf on onschuldig in srevi isabi alek van taki se simultaneously de manesta mami. Ja toch, dus alle de soort sandies omloko. En dan ayarija in amemremung. Om tja den soort sandies ook toe ter sprake. Meko loko tak soort zee de mama go eigenlijk. Bikasi trutu usabik ba pedema etnapu. Masolees. Solees want of uno etan wakti tap as schouderklopje. Tak ay ay iduen boom. Weet je? Ik moet zeggen, als je een schouderklopje van de man, no safe uno era. Kwet, als schouderklopje van de man, no so excuses, no safe uno. Ja? Na you, lek bakatim chin, you lek individu, na you mo safe you srefi. Reset, a mindset, drape ay begin ba. Right? O arki want to chon, bella mag, ode welkom, we tak abrakatibo. So boon fit thing, slavery. So we horen tapa onderwerp dat 020-737-1301.

De Wan Beller even tussendoor. Die nadruk abonneman. Ook toe dat die kampsa, ook toe dat kan. Vind precies zo lazy. Maar niks nog fout. We charing okulo.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. De broer van Bolle Jos, Harry, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij op 17 mei werd aangehouden in Istanbul. Vandaag landde hij op Rotterdam de Hague Airport. Minister Van Weel bevestigt op X dat het de 50-jarige broer is van drugscrimineel Jos Leidekkers. Hij wordt verdacht van het witwassen van grote bedragen aan geld, goud en horloges. Volgens de OM zijn dat opbrengsten van grootschalige internationale drugshandel. In het Verenigd Koninkrijk wordt geschokt gereageerd op vrijgegeven bodycambeelden waarop te zien is hoe een jongen van 18 met handboeien om ligt te sterven. De jongeman Henry Nowak was kort daarvoor neergestoken, maar werd door agenten behandeld als verdachte, omdat zijn moordenaar beweerde dat juist hij het slachtoffer was geworden van een racistische aanval. Premier Starmer noemt de beelden vreselijk.
1: I have seen the bodycam footage. It's harrowing. There are clearly serious questions that need to be addressed, not least how accusations of racism informed the decision making in this case.
0: Er wordt een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar het handelen van de agenten. De organisatie van het jaarlijkse Witte Huis Correspondents Dinner heeft een nieuwe datum bekendgemaakt, 24 juli. Eind april werd het evenement met duizenden gasten afgebroken toen een gewapende man probeerde schietend door de beveiliging te breken. Het evenement wordt volgende maand kleiner, met meer beveiliging. Trump heeft gezegd dat hij er ook weer bij is. Ajax heeft een akkoord bereikt met de Spaanse trainer Michel. Hij tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Michel komt van Girona. Hij is de opvolger van zijn landgenoot Oscar Garcia. De 50-jarige Michel noemt Ajax een grote naam en zegt dat hij de club terug wil brengen waar die volgens hem hoort te staan. Het weer, eerst nog onweersbuien, vannacht droog en opklaringen en ongeveer 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.

Ja, en vanuit a studio, ja, we zijn a big up. We zijn a blessie, a segi, komiti, sumamoro, leki prince G. Take you big up, Lion.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en VVD. Als die wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen of transgenders te veranderen. Voor aanvang van het debat in de Eerste Kamer bood de belangenorganisatie COC Nederland namens 8000 mensen een petitie aan.
1: Het is echt vreselijk als je dit overkomt. Het gaat over wie je bent. En dat wordt jarenlang geprobeerd dat weg te maken. En daar krijgen mensen depressies van, trauma's van.
0: Op overtreding komt een forse boete en 2 jaar cel te staan. In het Verenigd Koninkrijk wordt geschokt gereageerd op vrijgegeven bodycambeelden. Daarop is te zien hoe een 18-jarige student met handboeien om ligt te sterven. De jongeman Henry Nowak was kort daarvoor neergestoken. Maar door agenten werd hij behandeld als verdachte, omdat zijn moordenaar beweerde dat juist hij het slachtoffer was geworden van een racistische aanval. Volgens de politie werd pas na 3 minuten duidelijk hoe ernstig Nowaks toestand was. De politie van Hampshire heeft excuses aangeboden. Ook wordt een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar het handelen van de agenten. De moordenaar is veroordeeld tot levenslang. Turkije heeft de oudere broer van drugscrimineel Bolle Jos uitgeleverd aan Nederland. Vrijdag wordt hij voorgeleid aan de rechtercommissaris. Harry L. van 50 wordt verdacht van grootschalige witwaspraktijken. Zijn broer Jos zit voor zover bekend nog altijd in Sierra Leone. Ajax heeft een akkoord bereikt met de Spaanse trainer Michel. Hij tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Michel komt van Girona en hij is de opvolger van zijn landgenoot Oscar Garcia. De 50-jarige Michel noemt Ajax een grote naam. Hij zegt dat hij de club terug wil brengen waar die volgens hem hoort te staan. Het weer. Vannacht droog en opklaringen en ongeveer 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien. Dan wordt het maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
3: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister je naar?
4: Radio Swammerdam. Hoezo?
5: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
6: Radio Swammerdam.

Ik dicht bij mezelf. Meer bekend in letterkunde, wat ik schrijf, komt niet alleen van mij. Het is dieper dan mijn afkomst. Intrinsieker dan mijn geest, ligt begraven bij Elena, uitgelezen door Johan Frederik. Uit de wortels van Paal, Bernstein en Playfair, door de vertakkingen van Fabri, Schenkers en Eerhoed, ik dicht bij mezelf. Maar wat ik schrijf, komt niet alleen van mij. Het is gevoelig, bescheiden, geserveerd uit het hart. Mi egiu tongofu kondre pichin fadoti. Gesprekken vanuit mijn omgeving. Kind van Suriname. Uit de poëtische charmes van voormalige schrijvers, tegenwoordige sprekers. Geboren in Ghana. Geboren in Nigeria. Geboren in Afrika. Onteerd door de transatlantische slavernij. Karimi, Karimi, Karimi Afana Aisa. Karimi Afana Aisa Nangana Apinti bro. Miki de Wang. Miki de Wang di hoor bakajiwi konafesi. Grani, seka en siti yu beji. Miki wi biji. Nanga de nana pikin. Yepi toro, yepi doro, fuchari wortu, franya den kloru. Miki de Wang di hoor bakajiwi konafesi. No hesiden. Meki wi kruderi ini tongo fu tagwe. Kromanti. Tata nanga yau. Luku fading roko presi. Trong roko bangi. Tangi. Tangi wi tukana pasi. Dino lasi. Bikasi wi hori baka jideng.

near honor. And that's it. Now I exemplify to be money.

ya desembe wantro moro ya lek fo sabida udei den baga ayarija udei na amemeremu kumopofu 1 juni teleki 30 juni dus dan ya fumi semi wan wenku eva ya lek fo sabi walo organe walo stichtende di e orga walo komakandra Mateo Luca Tori fin fini tok luku de man potwa bechet di ou nou tok pe ou kan spin wan pti yeke yeke e orga wan tousan isabi meki taki an pampila srevi a man kan circuler ay en a community ye di kasi dat na intensi engelek baka a her movement isi taki uma yorma kandra fudu saumus do ini wasma abi en bijdrage sai fu prati ina community ye en peye gi yo bijdrage dan natuurlijk wam chin yeke yeke efin de plaats because he ja, nyanya moest bij, dringi moest bij, enzovoort, enzovoort. Maar terwijl Lucatori vind dat eigenlijk we kon shitak asansa we doja in akondre, eigenlijk amang ap no wang belang eigenlijk, zeide mek met tak asan dat, omdat asan fin presi nasranangro na drape abrudu fadong. Na drape afet feti, na drape akri bekri. Ja, dus dat wan tak. A yeke yeke di we spenja so so boom apampila, di we spenja so fu orgasani. Ala den pampila dati eigenlijk mus go asranang. Ama mus go asranang fu akondre. Ka abina okasi fubau en serifi op sai bikasi trase abrawatra ampampila no de usabitak akondre abi wan bigi skuld wan bigi paiman ya samus pai ete dus komeku aksu serifi tak nanga saude bezig eigenlijk nanga saude bezig eigenlijk ya want Mesha tori fin fini en mesi tak ayobo e control unu nanga apampila. Solanga ama etrowe, pampila tapata frada ajer tak wekon breni. Une denki moro so zona pampila. Mamek betai gu wansani am pampila eh. Ama nafo ifo, nagi wanten nomo. Ya, masai psadrape na grong. Faf akondre, we si tak akondre ontwikkel, we si tak sane bouw op. No toch, bika apampila no de. Ja. So meko bigi luku taki, fawo seten, ja. Tak, wang, wa bigi orga, mus de ook tu na grong, pe a orga dati kan teka frant wortu. Fumang, ontvang apampila. Ja, die wie lek bakatim tien eigenlijk, ja, espenja zo, fu orga walosani, alayari, ja, te amun, disi ekong, so boom, amun fu juni, a herdenkens want. Da komek u denkatori dati, en kou luke fin fini tak, nanga sa ude bezig eigenlijk. Ja, bikasi jaar in jaar uit. Amo bigun tegi tak asandis. Ano roko yare. No ket kwete ano roko man. Ona tanga las de mauta kontrolu. Nanga pampila. En te a pampila no demoro. Of te de mauta yon tak ei. Luku no. Ube ap wan bepaalde bedrag di unu. Fube man roko. Na tapu apisi fa helingsproces ma omeyari uamoro omeyari asandis ogodoro
Ja, dus misje eigenlijk leek... leek wantra psychological toolbaka. Sadema e use voor control uno. Right? En omdat we lof uno breni... une luku gomoro fara, une luku takeima ova nga grom... na dape eigenlijk a herstel moest zitten. Ano jaina kondre. Want abrudu no fadon ja iptata kondre. Na grom abrudu fadon. Dus na dape... a pampila musgo wayemino desku meku den katori dat ye.

a studio jana arkido su raso mi Congo de bari wan sweet sweet odi ma big up komiti yeye taki Amsterdam sles la revo sisa akima amba nanga brada Sam. Ja, lek voor Sabida, Abanya Tour 2026, etik presi kaba. Ja, Bijina Tapu 16 mei na ini Almere, dat bende a di Fossi Komakandra. Bakadat de Hargwa Rotterdam, dat bende tap 30 mei na Wipernasi. En dan Egodoro natuurlijk, na tapu 13 juni. Ja, Yeyetaki Amsterdam / La Revo OD 90 Den Haag. Na Trefcentrum Laakhagen, Prins Pari Tori, Prins Pari, Santa Komakandra.

0: Hi, brother.
1: Yeah, sweetie Konaini, let's speak you on how there.
2: Unde grantani fa okasi, unde Fabio.
1: Sweetie, ude somonte.
2: Moi.
1: Yeah, man, ude somonte. Yeah. Moi. Yeah, this midday in a studio ja a kapwa ait, a kapwa green denki. Natuurlijk, hoe zou je dat kon John Pokona in die sademantaki a memoriemum, lek van de karen, kom op voor 1 juni, teleki 30 juni.
2: Ja.
1: Dus dan, ja, waloko makandra e orga en eigenlijk in a begin van program, mi betaki tjinso, abra afasitaki, uhor ai. Nam umor ay na tapu afasi fa ay kis wa hier tradrai pemeshi nangami egi ay taki walo orga etekasan fu orga one sort happy koma kandra dus pe me konshi tak asan ego abraso so abra a nyanyan pisi nanga adrini nanga adansi dus entertainment eh.
2: Ja,
1: oké, okay, mooi tori, Monty, dat je de PMD. Dus dat mi kon zien. En eigenlijk, ja, mi wil focus op api story dat die taki unom las focus. Dape, want dape ayobo wa un eigenlijk, ja. Mi betak ook doe in het begin van het program, tak luko. Aseti sokba, tak asisteem seten so, tak alayari, wabi, bepaalde day. Ja, die we celebreren voor Fukari. Want ik zie een wat Valentijnsdag, wat Moederdag, wat Vaderdag. Dus dat wat ik als systeem schreef, ja, zet in die uno. Dat ik look on, ADDC, you can celebrate nanga you lobby tap 14 februari tak na Valentijnsdag tap. Adei dat die wang, you can celebrate a lobby fairy. De rest van jari, uno ayer next dus abra asan dat mi beta ki terwijl usabi boom boom inu krim verstaan tak no te danga you lobby wa dana alade otei firi da ye ga win kri ye bay wan bosoro so ye charga ye gi uma dat usabi dus des sort exemple dat i pevesi tak a system

0: 365 we memory then before one that usabi. Dus eigenlijk tap as apisi dat me wan focus pe me shitak de ma e gebruik wallo psychologisch tool futan horung in a mental slavery. Ja, want sinds 150 jaar afschaffing eigenlijk dat je kon zien eigenlijk dat apisi fukatibo amanke in a spotlight. Op een gegeven moment alas ma begin bemoei. Na een onderwerp die zie ook toe smassa nooit die bij abi interesse smassa bij bari tak no het is lang geleden en bla bla bla ja weet is smassa wel blakasma ja de alla toe
1: ja,
0: ja okay. No die asan ke in a spotlight de alasma ineens won go na ini ja omdat de smeri tak e kan de zo'n ding wam tien yeke def krapuru.
1: Nadati.
0: Maar dus, dat we kon zien dat, de man in gebruik een psychological tool die zie, voor tapon ai eigenlijk, dus apampila, hè? Dus apampila en koru eigenlijk. Dus, per me bedenken, ik heb wat uitgezet in de studio, dat eenmaal, na sa oude bezig eigenlijk, want abrudo no fadoja in a kondere, dat u sabi. Dus, na fayu e chato di bijiwa.
1: Nou, ik zei het ook. Maar, Lugo, je bent een tori voor Valentine. Te Lugo gooi naar BP van Valentine tori.
0: Ja.
1: Naar heer Valentine. No bede wans ma sambe lobi ching, sambe lobi sma. Want dan ga ogri abe teki sma. Dus, te den brada na ga de sa kunu. Go Lugo in a BP voor a Valentine. Dat den seref ositak no, dis no kan den mifesa. De unsma ego so fara serefi tak so wang e jidem ching aneng fu Valentine. So ondro fu sashi, fu ondersoek, taki panenk mopo sumabe de Valentine. Ika te e jiyup ching waneng, dan iwani taki abaka gofanen dati musde boom, musde kring.
0: Monte.
1: Ma abaka go fu Valentine, no kring. Nanga atori se taki asistema, na akori. Nanga ala sot fasi de ma ekorunu de mangs de seref kare wa ro korden de seti giwi wa ro korden dan a ro korden dati nanga ala sot san de seteng bika a seref teng sang koneng ja etaji unu tak pardon a seref ten to rip sano tru dan a seref teng de shitaki tapu a bradi prenti a international PC na de tak no une erkeni asra futori de kwam bigitori une tak noti ijen i versta matori di metak
0: 100% won mi betak abra a pistori dis ook to in a begin fa program des mi de pede
1: moi so
0: ya
1: des da ye shipe de charuno deng na Afrika son kondre tai de wan mopo in afuka fu de man de wan de tab de wan kon de egi krati do de egi sani and de wan rokona nga mati di no denomo fu orden ini akatibo de wan rokona nga mati di untaki alatu abashref leti maeshi taki ete son sma e jompo e gotak nga de franchement de soin se yue yagi den gwe dat trabrada e harden kombaka. Want dat in Fransman o compromissie tak no wo duen boon, no wo roko equal, ade sanati. Brada, or amana doro, want isap tak amana fuka. Amana fuka. Nanga, atratori na atori di taki, amonitori. De man potip chimoni, dan isikanga wan plan no mo, dan ikang organiseer wansani, dus tap umbaka, tap abrudu fu wigrawang, sma e waka fu langa, u egi sma fu langa de anu tek moni, fu nyan prisiri, fu wang kande wang chie ke yeketang, de kasut in de egi saka. Tego takang ade smarati, efi opwo yu mofi tak wansan fu winti, des ma e longwe,
0: so,
1: dene luki,
0: so.
1: Wan dene erken, fa yu kantaki, you the sword bewust, may no one's up.

0: noti nanga ayeye fondaski kuyu bifowang.
1: So.
0: Bika de forgiti tak di umbigisma den cha umbigisma nanga boto gasernang. Taki noiti densma be mag du den sani di de begwen futu. Noiti de mag du den kulturu. Sens de teko akrabasi den ship kiwet pemba densma be kisi strafu. Buntranga strafu. Ma later di trawan konina kondre if den kanga den koprokang if den kanga den jarakapang den be mag du den sani. En we forget apis dati. Ma dat meki you de na feti unu fuye ye taki la refo de na feti tu taki infernang un meki un egi komakandra oso. En touta komakandra oso da unebo doywa oso pe we kongwe nyandringi prisiri na mek futu. No, dat na wan pisfak libi tu. Ma fos idu den san dati da inferka atrapisi tu. Dat wan taki asabi aleri akoni fa imoroko nanga akrakti diwi abi. Bika, asraf teng na da chabangi kong. Asraf teng da chabers kong. Asraf teng da chahandel kong. Des tap ahersani ta agron tapu e dry nunu. Na tapu abrudu fu wi black asma ay dry. E tanga defti de wani taki am dry so ete. Bun furuf def taki brada ete, mada meje a worku baga.
1: Ya, so, mesien so eigenlijk taki, wa momenti kan kong, pe de yobo obijin taigu no tak luko, apampila no demoro, luko yar kong yar go, uduzani, u orga usani, fu drage bijna apis, helingsproces, maar next no demoro. Dus eigenlijk focus tap asandat, fos asandat o gebeur, fos asandat o fin presi, dat ki uda ay nanga apistori dati, en sabi eigenlijk pe o wango, want leek fa you foteer Jones no de taki, yabi want to sama, di, ya, de manoa ap next te maken eigenlijk. Nanga abiribi structuru. De manoa ap next te maken. Nanga ablaka fasifu libi. Ma. Opeens di de maiere tak ey. Wam tin yeke def krapuru da. Da pe eigenlijk. Da de jompoko. Da pe eigenlijk a bijai. Konafesi. Ya want na pampila. Masa na pampila. A pampila no seifu nu. Apampila non, c'est fou nous inakondre ja, want sawe du eigenlijk nan apampila ja. Het is allemaal mooi en aardig hoe deja inakondre, amande boon inderdaad, fu orga bepaalde komakandra, maar, ifu man bondru kon na makandra, en tak abra apistori da, met tak eigenlijk abra, ala de orga, ala den comité, ala den stichting, dat we tak apistori, dis eigenlijk tak nanga saude bezig. Pe uwang eigenlijk tak a herstel, a healing eigenlijk moest vinden presi. Na, ja. Na grom.
0: Ja, luku brada. We orga a winti beurs. En in a winti beurs, dat we ori wang conferentie. En nanga in a conferentie dati, Nou, principale pisi fu a winti beurs, bika tori sa itaki, da in a komparsi dati, wotaki daki pewe go, fawe go. Nanga asandi betaki fu a monitori, luku asandati tsakeba, bika wan tu yaritsa, dan tu na fei en, de mambe teki wan wan marki wan resolutsi, taki den kondre hipotisma in katibo, mu duan sani fu jiden smarati okasi fu den kafesi fu a tabaka jiden smade so bu a achterstand fu den sma mek futu fu kon abra apis dati dus fu hal a achterstand in dan tata kondre be pot en marki tu dan in apraxeri dati dat de man be pot 10 miljoen euro. 10 miljoen euro. Brada, a 10 miljoen euro basofia noiti wansma kan sormi wa ede wiri no so wa pina ede taki luku na diskon fa moni sa de be poti. Wansamsa, orga knapu, orga tak ya alas masa wana moni mus aksi amoni psa unu. Ten, da atori kong soso wet orga kisi. Ef tu no so dri blaka orga kisi, da be furu. A fref sanda te psan unu. Ten we go, da te un potun tori fu aksi, da alasot sande suku utak no anobun. Te buba weti, tenawa wet orga, den potuan tu blaka smane sesi tak ya, wero kanga den sma, tani da mone fadon. Nanga te den blagasma sa edu atori wandu den sani sa yukari des fun seti fundamenti fun kan gomoro fara da den na kemboro kotu. Te oji wasani ya leker eite en leker drinken ya den be prato wan bigi moni tu fa gratis herheri Heer Kondre, Heer Amsterdam, gratis, Heer Heri, e prati, ja, Heer Heri. Zang, praat Heer Heri e tjakon.
1: Niks.
0: Tot fundatie ai poti.
1: Niks.
0: De van Heer Heri, de suitif nyang, akruak, tatana akruak, sabasa de bebori. Dus, so je si, des mane denki, nalek say taki, wam chimondi des krabu, ipotwa, tego tru. Itak brada wo seti, wan winti tori, wan charu tori, kalok tubaka, wan krimen. So problema ye kisie ye retak ya, meski moet het woord winti de ruit halen. Mi, no one word to winti nek mopo. En dat meki we orga u winti beurs. En anode wet ma wang, ma boom voor brada nga stapunu. Mada amoro, sweet wamp fatori, minon pak amoro sweet wang, amoro bita is fatori, de very, very smart. Sa edu, lek den wasap next fu winti. Kan den net den mopaser nang was den sweet wata du den sani. Ma in a open bar, na lanti, den sma, no wan dega ker isma no maktab dek tak den go bonu. Na wisani, trawe du den santu to. Brada dus na afseti dat we feti, we do muiti, we do sani, we orun banya tour, soms mij berike tak na bigi banya priwo konji, no, ombo skopu we chakong, we want a banya tori na arutu fu pok mopo, a pasifu we grawang pedeng mopo. En unsabi, di den atori dat itchinso, tak te problema de, da negis ting, dat ding abalusu, maar dat un wakago mit ding, maar faya wakago mit ding, na den tor dat we taki. So, mi hopu tak na a programma se gi, dat wins 1, 2, 3, no so feifisma, boka kis den srefi, want un sabi in un dipi un sabi, ma uno wan sabi. Da we yep de man, ku orunu ini te un de. Da un de tevreden aan een wampje bordje de matak een bordje linse soep. Brada alaste san samotaki. Die SDF na trais de meshi. Brada nga staf un knapa dam. Dan pres de man taki na nga den kabra. Des na a monument eh. Sing in di den kabra di drape di de ankra drape. Wan drape den seyanti funu chanen de des mago ankra drape na den posu pe ala yari de go giden grawang grani fu de hogri sa den du da we go drape da we go krakti signif Jesus anga mastra anga de standati pou verstande terwel wabu steef yorka poku wabu steef kabra poku. Wat moet steef pomp voor pokoe? is na 20, 30, 40 jaar iets staan. Dan ben ik aan het noem me begrijp ding, na zo denk kwekie. Maar hoe om een laag o jaren wel die begin Holland, hoe een ook op, we zien dat de wit maar ega kerkie, dan want je aan hoe.
2: Zo.
0: Zo, aan mijn oog, ook is maar, maar met takkie van open eye, van open eye, van sabi zou we doen. Die kan naar ons resi, en oor ons resi, ini, we oor ons resi van spotu. En te de manchi, agensle kokoi nu krati, dat is ook een fijn santi, if na money de karen, if na subsidie de karen, dat is troeno mindri, van fed baka onder makandra, dat moet sorry affetitori, de man pot een fijn subsidie de sernang, met 30 of 33 miljoen, dat de man oor een conferentie, dat de man tegen de man na sernang takieren no, un set un tori dat se no vertegenwoordiging kon, dat we go door naar de man dat die. De no man, want alle groepen, dan gaan kerkgroepen ze even consuco. Dus dan gaan ze niet fukati bonen gaan winti. Trouwen, ja, mina diti, mina kwenti, mina so, mina so. Alla mee consuco, alla den 20 stammen van den blakaman. Alla den 30 stammen van den ingi. Alla mala, unie mina fotoman, ja, mina kriol, ja, mina diti, ja, mina dogla. Alla sma, ego suku fin serefi. Zo so is je takkie amoni na wan kori. Hou ze weer zoveel jaar bezig. Met den vet aan den schreef.
1: Ja. Krintakkie. Dus na dappen eigenlijk hoe dit op die story van mental slavery. En vader man het aan fight unu na ga dem psychological tool. Maar desmaf unu solei sutra nga yesi. Desma no ayere.
0: En dat is probleem.
1: Ja, maar 20, 26, dat OTO-week eigenlijk.
0: Ja, toch.

0: be not singing this them and go singing a post of the wet man. Does the current contact na you unsabi? When the male runu, taki misa taki abe deep chin so in the bema fall of me, that make my broke. The male runu, taki.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en de VVD. Als de wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen. Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Volgens de Mensenrechtencommissie van de VN veroorzaken de genezingen ernstig lijden. Het vliegverkeer in België komt weer op gang na een akkoord tussen luchtverkeersleiders en vakbonden. Vanmiddag brak een staking uit vanwege onvrede over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum. Ook afgelopen nacht was er een spontane staking. Op het vliegveld van Brussel werden zo'n 140 vluchten geschrapt. Ook op andere vliegvelden vielen vluchten uit. Verwacht wordt dat het morgen en overmorgen nog druk blijft op de Belgische vliegvelden. Een TBS-patiënt in Groningen is door de rechtbank veroordeeld voor poging tot moord op een medepatiënt in de Mesdagkliniek. Hij is volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard, maar krijgt niet opnieuw TBS opgelegd. De man stak ruim een jaar geleden een medepatiënt neer met de scherf van een bord. In 2018 stak hij op een plein in Den Haag 3 voorbijgangers neer. Ook toen was de conclusie dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar was. Ajax heeft een akkoord bereikt met de Spaanse trainer Michel. Hij tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Michel komt van Girona. Hij is de opvolger van zijn landgenoot Oscar Garcia. De 50-jarige Michel noemt Ajax een grote naam en zegt dat hij de club terug wil brengen waar die volgens hem hoort te staan. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
1: Dan je ziet zo wat aan die vaar, dat maar voor weer de foto krosi, dat de singe, dat katibo tru. Dan a actie en contact oteng, let je zei taki, 2026 oteng wo witi.
2: Jeme.
1: Ma kono frigiti, de kato luke skrikring. Da we shitaki de jong wang u unu no de nini. De jong wang u unu sa ekono no de. De wiki.
2: Aso, yeah.
1: De wiki de stabi bika de konanga stabi. A juru doro fu u tutru. Kondu auroko, ma visa ab tiso moro yari, unu musu tang hori akrasi, tang hori agekati, tang pusu tang hari, so meki de jongwa fuwi, kan kong imina longati. Bika ef unusu, dan aklari. Ma de abu fanodu fu u opoden fu u giden akrakti fu dengo doro.
2: True.
1: So wafunu at deso, so wafunu omoro u apiari, omoro a gersi leki, unemang lusu de ouru fasi. We to temi luku de yongwa fu unu da me shitaki den e lutu tawekari a sistema leki fatrawa mo potena den tafu de abipti so moro de kati moro unu spesru tu de wan di fadona dosi ja na Europa den etakatongo leki fa de musungu etakatongo so de man de abmoro fu a jeye fu Europa da a jeye fu de grawan fu unu danga den tu date den tu jeye dati den tu krakti dati mokpika wang dana de trusru dati fu unu sa obroko den busi sa de fanudu fu broko sa krin den pati sa de fu krin.
2: So.
1: Umus tanghora prakteri dati takuda pasi dan sani ode tesi ode sang owani meki uskoifi ma uneskoifi we haring kodoro we tandu so mudu brada sam nanga meyere yu nanga brada sam takatori su amoni kade poti tap tafra meku feti. That now one pitiful akori.
2: True.
1: Samiko lukutu na taki we koro srefi tu nanga anyandringi prisiri pisi. A pistori dati nyang nanga dringi umus teken podjus ching bika asking abefa nobi. Fu ukan denu krakti chin fati. Ma anomus de asani fu sawe gona presi. Fu krin utori. We nyawe drinye bika adefanozu.
2: So.
1: We teka pisi fa prisiri bika adefanozu.
2: So.
1: Ma anomus de sang echaruko.
2: Good.
1: Amos de afanou.
2: So,
1: Na waka, het is een proces. Ano de trafasi. Da atesi oko, de sani oko tapu pasi sa omeku las ati. U mafu abde fini dati, ma u muhabrade. U muhora de kati. Hora trakti. Draigo bakana del drawang, mino wa fierso. Uji makrakti fumi pusu. Dawe pusu godoro. Dawe duso mudu. Awisi sang epsa. Awisi suma edusang. We pusu.
2: So, na inda pere, le speki si sa. Ya.
1: Dawe nifu yeye taki we pusu misabitu taki yu. Nanga yu lobi vefi we pusu. Dako tampu.
2: Trafos no dera. Ya, trafos no dera. Sade. So, ok, dan, ya, meta kon grantangi fa pistori ja. En, lekwa itaki lespeki sa bigisa da unokba ete apuse tampu su afete tanfeti. Bika, ou déjà il mal bien un au confsoso les a roko moroko a do modo ça de
1: te un tron den grawan papa da te vel luku de ching da umus aba a tronsu ino ati ta un dosa ube mal u se pitori
2: ya so
1: ache da te de karu kon le ki den grawan da wabi desro to gidentu abin ka waka de waka
2: so aso gatan e fi bigisa na ya upsama se gineti gomoro fara
1: gatan e papa yuto gatan e fa ukasi
2: ya nanga lobiere
1: ashepa
2: da utachi
1: otacho
2: odio
1: odio
2: odio.

En ja, de Archimang, of course, dat ben de Sisa Akima Amba. Nanga Brada Samfu, Yeye Taki, Amsterdam. / Larevo. Memere Taki, aanstaande Satrasa Ekonde 30 juni. Yeye Taki. Ode na Ili Den Haag. Dat na Trabiki. Trabiki zaterdag 13 juni. Banya Tour 2026, Yeye Taki Amsterdam.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Na de Tweede Kamer is ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en de VVD. Als de wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen. Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Volgens de Mensenrechtencommissie van de VN veroorzaken de genezingen ernstig lijden. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt iedereen die een hotelkamer heeft geboekt goed op te letten als ze een bericht krijgen. Verschillende hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen buitgemaakt. Meerdere gasten die hadden gereserveerd kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. Waar het datalek zit en hoeveel bedrijven zijn getroffen is niet bekend. De autoriteit persoonsgegevens doet onderzoek. In een appartement in Amersfoort is een explosie geweest. Veiligheidsregio Utrecht vermoedt dat het gaat om een gasexplosie. De bewoner is naar het ziekenhuis gebracht. Door de explosie ontstond brand en werden de gevel en ramen uit de woning geslagen. Er waren zorgen dat ook de constructie van het pand was beschadigd. Daarom moesten alle bewoners van het gebouw in Amersfoort hun huis uit. Maar inmiddels is iedereen weer thuis. Een paar dagen na het dodelijke ongeluk met een schoolbusje in België is op dezelfde spoorwegovergang nog een incident geweest. Een chauffeur van hetzelfde busbedrijf reed de overweg op terwijl de slagbomen al omlaag gingen. De Belgische spoorbeheerder doet onderzoek. Vorige week werd op de overweg een schoolbusje aangereden door een trein. Twee tieners, een begeleidster en de buschauffeur kwamen om. Het weer, vannacht vanuit het westen opnieuw regen. Het koelt af tot ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft Bill Pulte benoemd tot waarnemend hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Pulte volgt Tulsi Gabbard op, die vorige maand vertrok, mogelijk onder druk van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media heeft Pulte geen ervaring op het gebied van nationale veiligheid. Hij was directeur van een onafhankelijke toezichthouder van de Amerikaanse overheid, die onder meer hypotheekbedrijven controleert. Trump zelf stelt dat Pulte ruime ervaring heeft met het beheren van gevoelige zaken. Het vliegverkeer in België komt weer op gang na een akkoord tussen luchtverkeersleiders en de vakbonden. Afgelopen dag brak een staking uit vanwege onvrede over de komst van een nieuw digitale controlecentrum. Ook de nacht daarvoor was er een spontane staking. Op een vliegveld in Brussel werden zo'n 140 vluchten geschrapt. Ook op andere vliegvelden vielen vluchten uit. Verwacht wordt dat het de komende dagen nog druk blijft op de Belgische vluchten. De VS gaat een netwerk dat oceaanstromingen meet bij Groenland weghalen. Het gaat onder meer om boeien in de Atlantische Oceaan. Die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken deze gegevens voor onderzoek, bijvoorbeeld om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt en zorgt voor een zacht klimaat. De regering Trump stuurt aan op bezuinigingen op de wetenschap. Zowel aan de Amerikaanse west- en oostkust worden in totaal zo'n 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald. Het weer vannacht vanuit het westen opnieuw regen. Het koelt dan af tot een graad of 13. Komende dag zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
2: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister je naar?
3: Radio Swammerdam. Hoezo?
4: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
5: Radio Swammerdam.
6: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Radio Raso for everyone, everywhere, every time.

0: Radio Raso for everyone, everywhere, every time.
1: Excuse me.